Je zit weer naakt op het dak. Je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor bijzondere mensen. En voor leuke mensen. En dat komt omdat Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld en gemak. Kunst en inzicht. Op, maar ook neer. Praktische zaken. Maar ook de grote lijnen. En ontspan. Maar niet heus hoor, dat is natuurlijk alleen muziek. Muziek hierbij. Patapoe Action. Action. Brazilië 1967. Katja Sileni. Meu bem, sou gosta de mim.

Verpis dich, 1984, dat betekent donder op, rot op. Maar dan in het Duits. Abzes uit Bremerhaven, Duitsland. 1984, Abzes, verpis dich, zojuist. En daarvoor Katja Sileni met weer een versie van Meo Beng So Gosta Di Ming, die we laatst al hadden van Wanderlei. Die was natuurlijk allemaal veel ingewikkelder en duurder eigenlijk opgenomen. Dit was meer van Dik Hout Zaag Mijn Planken. En dit is dus Zwemmen Leer Je in Zee, of Schwimmen Lernt Man im See. Maar is dus niet Italiaans, wat ik had gespeculeerd vorige keer. Het is een Amerikaans liedje. En het is in de export wel veel leuker geworden. Dus eigenlijk is de Salvera's versie tot nu toe wel de mooiste die ik heb gehoord. Van deze klassieke track die in 1964 ooit is in Amerika is uitgegeven. Maar die gaan we zeker niet draaien. Dus dat. Meu Bem So Gosta De Mim in een rauwere versie door Katja Sileni uit Brazilië. Dan gaan we nu twisten. De twist is een dans om rock and roll te dansen. En zo is rock and roll over de wereld uitgesmeerd. Toen het al lang 1955 was geweest en die films. De populariteit moet door de jaren groeien. Maar goed, in 1962. Alice Rex en de Twist Players. Misschien hebben we één keer iets gedraaid van Alice Rex eerder. Maar nu krijgen we dus Twist slaat de klok. Dus de klok, daar houden ze geen rekening mee. Het wordt heel laat. Ze gaan de hele nacht door. Want tijd speelt geen rol in de twistwereld. Alice Rex en de Twist Players. Twist slaat de klok. 1962. Alleen ik zie dat Verpis dich. 1984, abt 6. Uit Bremerhaven duurde maar 55 seconden, dus jij komt eerst nog een keer.

0: rave scene are the DJs, and the best by far is Pee Wee Ferris.
1: Dat was uit Australië, Animal Intelligence, die hebben we zo vaak gehad. Another Object of Rave. Remix 1989 of ook gewoon 87, maar op deze manier kwam die uit in 89, maar kwam steeds terug. Object of Rave hebben we al gehad, natuurlijk heel lang geleden, over een soort jeugdcultus waar jeugdige mensen dansen tot ze er dood bij neervallen als gevolg van oververhitting door ecstasy. Lekker sensationele berichtgeving. En meteen weer in muziek opgenomen. Animal Intelligence was dat, dus Another Object of Rave, de andere versie. 1989. Daarvoor Twist slaat de klok. Alice Rex en de Twist Players uit Nederland. En daarvoor weer Verpiss Dich, de herhaling. Abscess uit Bremerhaven, 1984. Je leeft in het nu en je luistert naar Patapoe Action. Daarom gaan we vlug naar een lied met fusgitaar. Project Blue. Is afgezaagd. Het zat op Pebbles, wat is het? 1, 9. Van de Banshees. Een soort ratelknetterend fus-riffje. Met schreeuwzang. Hetzelfde nummer is ook gespeeld door The End. Met E-N-dubbel-T. Maar dan wordt het een soort gefluisterd. Dus dat fus-dingetje, dat zit er nog in. En dat moet natuurlijk ook wel, anders kan het niet hier in deze rubriek komen. Maar dus Project Blue, 1967, The End, met een soort hele subtiele, zachte zang. Hier is hij dan. Patapoe Action.

Marsha Jew weer eens. Mickey Wee Libby Nawang. 2016 alweer. Mickey Wee Libby Nawang. Marsha Jew uit Suriname. En daarvoor uit Amerika The End met dubbel D. Project Blue, 1967. Je voelt je goed, je bent mooi en intelligent. Je kijkt bewonderend naar je prachtige lichaam in de spiegel. En je luistert naar Patapoe Action. Nu wat muziek uit experimentele popmuziek, zal ik maar zeggen. Waar dat begint en eindigt, dat is ook natuurlijk, weten we eigenlijk niet. Serenay heb ik al twee keer eerder iets van gedraaid, geloof ik. Is een kunstenares uit Californië. Die maakte ook in de jaren 80 prachtige muziek, misschien nog wel. Dit is van een cassette uit 1988, die intussen ook weer op een vinyl is uitgegeven. Behoorlijk prachtig eigenlijk. Serenay, Brushed with Water heet deze. Brushed with Water, 1988, Serenay, Patapoe Action.

0: equal rights and justice gonna stand for the United States of Babylon Kingdom most far.
1: Green Bay Incident, 1978 opgenomen door Lord Sassafras. Uit Jamaica. Lee Scratch Perry in de studio. Met het nummer Big Neck Police of Dreadlocks in Moonlight. Echt twee titels voor ongeveer hetzelfde nummer. Wat we hadden dus in het midden Big Neck Dub. Die hadden we nog niet gehad. Uitgekomen op Megaton Dub nummer 2 in 1984 pas. Andere dubs hebben we al gehad, hè. Dat wist je natuurlijk al lang. En omdat ik het anders nooit compleet kreeg, heb ik er dus dan een live versie bij gedaan. De eerste van de drie, Dreadlocks in Moonlight. Live in Londen, 22 november 1984. Maar London audience, zie je, niemand weet dat. Iedereen praat elkaar na in Londen. Er zijn toch echt, mensen zijn er toch ook bij geweest, hoe moeilijk kan het zijn? Nou ja, in ieder geval live in Londen. De eerste van de drie, Dreadlocks in Moonlight. Lee Scratch Perry. Big Neck Dub in het midden. Green Bay Incident. Lord Sassafras op het eind. Green Bay Incident gaat over zo'n Green Bay Massacre. De politie, geloof ik, van Jamaica had bendeleiders bij elkaar geroepen. Of tenminste, ze hadden het gedaan alsof de bendeleiders elkaar gingen vergaderen. Bij Green Bay en de bendeleiders die kwamen allemaal aan en daar was de politie. En die heeft ze allemaal doodgeschoten op een paar na. Dat was het. Dat is natuurlijk niet volgens de regels. Dat helpt uiteindelijk ook niks, want er komen natuurlijk weer andere nieuwe bendeleiders voor terug. En iedereen haat iedereen. Green Bay Incident is beschreven door Lord Sassafras 1978 zojuist. Trouwens, en voor die drie stukken reggae zat nog Brushed With Water van Sirnai uit Amerika. 1988. Vlug nu naar wat punkmuziek. Tin Can Army. Ik heb nooit helemaal begrepen wat dat voorstelt. Dus ik dacht eerst dat het heeft met graffiti spuitbussen te maken. De Tin Can Army. Dit is het nummer goed wereldberoemd natuurlijk van Verweigerung Total. Hun geweldigste nummer waar alle kwaliteiten van deze band goed hoorbaar zijn. En dat je denkt, ja, wat een prachtig nummer. Verder vind ik ze niet zo super. Dit vind ik wel weer een mooi nummer. Guten Morgen BRD. Uit 1984. Ik heb trouwens ook gehoord nog met een langere intro ervoor dan dit. Maar dit is eigenlijk ook wel best prima. Guten Morgen, een soort iets van Goedemorgen Nederland. Gewoon een heel rechts, intimiderend en leugenachtig programma. En het wordt allemaal beschreven. Dus al die nazi-partijen en de conservatieve partijen die dat allemaal in stand houden in 1984 in Duitsland, West-Duitsland. Maar dan is het van, zij komen in actie. Tin Can Army, dat is dan het refrein. Nu, en dan heb je geen fascio's meer. Ja, heel goed. Dus, maar wat die Tin Cans en die Army precies gaan doen, weet ik niet. Het maakt ook niet uit. Je moet een beetje fantasie, houd het open, kunnen mensen zelf invullen. Guten Morgen BRD, 1984, Tin Can Army, Patbo Action.

Dat was Dominique Frontière van de Outer Limits 1963. Dat mocht dat kosten, joh. Die soundtrack, dat is niet normaal. Dit is dus van 100 Days of the Dragon, The Needle en Dragon Number 7, Bogus Selby. Wat moet je ermee, met zo'n belachelijk lange titel. Maar prachtige muziek, dat hoor je wel. Twee stukken uit de Outer Limits televisie science fiction serie. Met een zeer uitgebreide soundtrack. Daarvoor de Association of Air Force Missileers. Die hebben een YouTube-pagina met hun lievelingsfilmpjes over raketsilo's. En dit is uit een andere film geknipt, maar die film... Die weet ik dus niet wat het is, maar zij laten het dus zien, met heel lieflijke muziek, de verschillende raketten die ze daar hebben in die silo's, waaronder de Minuteman. Omdat die andere, het starten van die raketten duurde soms een uur, dan is die oorlog al lang verloren. En toen dachten ze de Minuteman, die dus altijd paraat is, waarvan de motor eigenlijk altijd draait ongeveer en in elk moment kan worden afgeschoten binnen een minuut. Dus dat was koude oorlog. En een interessant wapensysteem, zullen we maar zeggen. Daarvoor de Tin Can Army. Guten Morgen, Berder, 1984. Uit Duitsland. En dan nu, we gaan vlug naar Bolivia. Ik heb hier altijd gedraaid vaak cumbia muziek. En daarna ook huayno, wat eigenlijk ook een soort van cumbia is. Maar dan met een soort mooi rokje, dansend door de bergen van de Andes. En mooie historische en natuurlijke attracties. En toen kwamen we daarna ook uit bij Salai. En dat is een folkloristisch soort dans en muziek. Die is ontstaan in 1986 in Bolivia. En nu heb ik uitgevonden, er is ook Electro Salai. En ook al 3 jaar is er Electro Salai. Uitgevonden waarschijnlijk door een DJ. Project Fanimar. Maar goed, dat is heel clean. Een soort die clips is een soort ruimtestation waar dan die muziek uitkomt. En niet die gezellige cholita's en hun vriendjes. Cholito's. De boertjes en boerinnetjes van Bolivia die er altijd gezellig willen dansen. Maar goed, Electro Salai, een totale hit. Je ziet allemaal filmpjes, waarschijnlijk soort TikTok filmpjes van hele dorpspleinen vol met 40 tegelijk... Electro-saliende types. Dus heel veel sfeer. En dat kan je hier in deze dan. Want dit weet ik zeker dat het niet klopt. Dus de artiest zou hier zijn Fanny Marmer, dan met een I. En de track die heet dan Electro-Salai. Dat is niet zo. Maar hoe het wel heet, en dat ben ik nog niet achter. Het breekt ook zomaar af. Heel plotseling. Heel jammer. Maar het duurt ook wel lang genoeg. Laat het op je inwerken. Bolivia 2026. Electro-Salai door Fanny Marmer. Patpo Action.

0: Nou, daar ben ik dan. 20 dagen later. En ja, het is niet dat ik niet gedronken heb. In de tussentijd. Dus misschien was ik nog steeds wel die kater. Ik zit wel de hele tijd te denken. Ik heb nog niet gereageerd.
1: Lekker, lekker.
0: En ik weet wel dat jij sowieso mijn hart begeert. Ik zit even terug te kijken. Tegelijkertijd begin ik door mijn knieën te bezwijken. Het was 4 januari. Ik weet het nog goed. Ik weet nog wat je dan in die tijd ook allemaal met me doet. Het is niet dat ik niet wilde reageren. Maar ik had allerlei andere dingen. En ik weet niet eens wat. Maar ik ben hartstikke druk. En ik weet ook niet eens mee waar ik allemaal zo druk mee ben. Het enige is wel, ik zit een beetje met een deadline.

trouwens, liefie. Jij hoort echt bij de millennials van deze maand. Gen Z. Oh, yeah.

0: Je luisterde naar HY van Lovette Balsamo. Spreek ik dat goed uit zo?
1: Dat spreek je helemaal goed uit, ja zeker. Gaan wij weer over op het Nederlands ook. Hè? Deze show is voor de rest gewoon Nederlands.
0: Ja, maar, ja. Wij zijn internationaal, maar in principe is 3 voor 12 Rotterdam een Nederlands medium.
1: Ja, absoluut. Nou, leuk om hem even gesproken te hebben. Heel erg benieuwd naar de nieuwe EP. En dan denk ik dat wij het ook even over nieuwe muziek gaan hebben verder nog.
0: Zeker.
1: Zoals we dat altijd doen. De nieuwe Maasvangst.
0: Inderdaad.
1: Daar gaan we. We gaan vissen. Ja, de mensen die vorige week hebben geluisterd, die weten dat ik ga grabbelen live tussen inmiddels 28 namen.
0: Hoppa.
1: Van de nieuwe Maasvangst. Voor degenen die het nog niet weten, de nieuwe Maasvangst is dus, je kunt je muziek doorsturen, je kunt een vragenformuliertje invullen. En dan gaan wij misschien wel draaien op de radio.
0: Ja, de link daarvoor is te vinden op onze website. Ik geef toe dat die aardig goed zit verstopt. We gaan er binnenkort wat prominenter plaatsen.
1: Heel graag.
0: Maar als je een mailtje stuurt naar ons mailadres, wat ook aardig goed verstopt is op de website, krijg je sowieso een automatische reply met de link naar het formulier.
1: Hartstikke
0: goed. Formulier is ongeveer de meest democratische manier die we konden bedenken om zoveel mogelijk muziek te verzamelen.
1: Ja, correct, correct. Ik ga gewoon lekker grabbelen, vissen, hengelen.
0: Ja, toch?
1: Dan horen jullie het ook weer leuk mee. Eens even kijken. Wat is dit? Parish Boy met Coming Up For Air. Dat is een, dat is uit de derde Maasvangst. Of is het uit de tweede?
0: Ja, ongeveer. Rond de tijd.
1: Ongeveer, oké. Okay.
0: Volgens mij had hij wel een interessant verhaal.
1: Laten we eens even gaan kijken dan.
0: We gaan er sowieso naar luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is een compleet album. Dus ik stel voor dat we dat niet helemaal draaien. Nee. Want daar hebben we niet genoeg tijd voor, helaas.
1: Helaas.
0: We gaan gewoon een beetje in het midden zitten van het album. En dan komen wij uit op het nummer Waking Life. Dus.
1: Dit is
0: Parish Boy, het album Coming Up For Air met nummer Waking Life.
1: Yes.

0: Hör das an. Barry's Boy from sein Album Coming Up. Nog eens, u hoort het nummer Waking Life van het album Coming Up for Air door Paris Boy. Te vinden in de tweede editie van de Nieuwe Maasvangst. Die dateert denk ik ergens afgelopen zomer, ja, min of meer.
1: Het is in juni geweest, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel. Paris Boy is het solo project van Sjoerd van Heumen. Die ook leadzanger en componist is van de Rotterdamse band Loke. Denk ik dat je het uitspreekt. Het ziet er Frans uit.
1: Loke, ja.
0: En... ja, als artiest werkt hij eigenlijk het liefst alleen. En dat heeft hij voor dit album dus ook gedaan. Ja. Zijn eerste nummers gingen ook vaak over eenzaamheid. En hij is dus op de titel of de naam Paris Boy gekomen. Omdat vroeger werden vondelingkinderen door de lokale kerk opgevoed. En die noemde je dan in het Engels
1: Paris Boys.
0: Of girls.
1: Of girls.
0: Uiteraard.
1: Oh, wat goed. Ja. Nou, dat staat dus best wel ver van hem af, hè? Dat is niet wat hij... het is gewoon heel origineel bedacht, dit.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, zeker. Wel op zich eenzaamheid. En...
1: ja, dat herkent iedereen denk ik wel ergens een beetje.
0: Iedereen is ooit wel eenzaam geweest.
1: Dat denk ik ook. Maar we houden het luchtig. We zijn nu niet eenzaam, want we hebben heel veel muziek om ons heen.
0: Zeker.
1: Zal ik nog een keer gaan vissen?
0: Is goed.
1: Ik doe het gewoon.
0: Ben je meer van het pilsvissen of hengelen?
1: Ik doe liever aan hengelen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Let op. Dit is Louis Beton met Eenzaam in de Nacht.
0: Oeh.
1: En die is van de derde, als ik het correct heb.
0: Ja, dat kan heel goed kloppen, ja. Ja, Louis Beton.
1: Louis Beton. Jantje Beton, Louis Beton. What's the difference?
0: Echt.
1: Die was wel slecht, hè? Sorry hoor, jongens.
0: Ik zit even te kijken.
1: Kan je
0: waar vinden we onze Louis Vuitton?
1: Dit doen wij nu voor de tweede keer. Het is ook allemaal een beetje improviseren geblazen. Maar we vinden het hartstikke leuk om te doen. Om hier te mogen zijn met 3 voor 12 Rotterdam. En improviseren hoort er ook bij. Dat is live. Live uitzenden.
0: Daarom.
1: Heb je hem klaarstaan?
0: Ik heb hem zeker.
1: Helemaal goed. Louis Vuitton met Eenzaam in de Nacht.

0: U luisterde naar Eenzaam in de Nacht door Louis Vuitton.
1: We hadden het al even over eenzaamheid, hè? Net.
0: Nou, alsof het lot ermee speelt.
1: Alsof het lot ermee speelt, inderdaad. Oh.
0: Oké, dit is de laatste keer beloofd.
1: Nee, je moet het echt beloven. Vanaf nu gaan we dat niet meer doen.
0: Nee.
1: Oké. Louis Vuitton, nou, luistert veel naar Fontaine's DC. Ben ik behoorlijk fan van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Sowieso.
1: Super vette band. Je hoort het een beetje terug, vind ik wel.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel echt in een Nederlands jasje gestopt. Super gaaf.
0: Ja, en hij is ook al meer dan een decennium muziek aan het maken. Dus ik denk dat we kunnen concluderen dat hij zich van heel veel invloeden bedient.
1: Bewust is, ja. Dan gaan we naar Left of the Dial.
0: Inderdaad.
1: Met de 150 bands. Dat zijn er ontzettend veel.
0: Heel veel.
1: Heel vet. Het is gewoon een festival door heel Rotterdam. Het bestaat al een tijdje. Het leuke is ook dat er bij Rotown een klok hangt die de dagen aftelt. En als je een keer op een avond in Rotterdam staat en je denkt, hey, wat is dat ding daar? Dan weet je nu waarvoor die is. Left of the Dial, aftelklok. Het is bijna niet te doen, vind ik zelf, Mick, tussen de artiesten kiezen. Het zijn er 150 en ze hebben dan allemaal 2 keer een show. Dus dat betekent dat er 300 shows zijn in 3 dagen.
0: Ja joh, opschrijft.
1: Echt hè?
0: Meestal als ik een kaartje koop, dan begin ik er ook gewoon niet aan. Ik laat me verrassen.
1: Ja, ik denk dat dat de beste manier is.
0: Ja. En met dat in ons achterhoofd hebben we ook gewoon de Left of the Dial playlist op Spotify.
1: Ja,
0: die is door de organisatie zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Wat
1: ook wel leuk is in die Spotify-lijst, is dat ze dus, omdat de artiesten 2 keer optreden in dat weekend. Het weekend is trouwens van 23 tot 25 oktober.
0: Klopt.
1: Dus je kan er gewoon nog heen. Maar daar hebben ze dus 2 nummers in de playlist gezet. Dus als wij nu gaan shuffelen, dan weten wij absoluut niet wat er naar voren komt. Dus ik ben heel benieuwd. Ga jij die aankrallen?
0: Ik heb hem geshuffeld en we zijn uitgekomen op Sick With It door Magda. Of Magda.
1: Magda.
0: Neem aan dat je het op zijn Engels uitspreekt.
1: Voor de duidelijkheid, we weten dus niet wat er nu komt. Dus laat jullie verrassen, net als wij.
0: Inderdaad.
1: Komend weekend.
0: Net als tijdens Left of the Dial. Laat je vooral verrassen. Het is immers een showcase festival.
1: Toch?
0: Dus daar gaan we.
1: Let's go.

0: U hoorde Magda met Sick With It. Zij spelen dus op Left of the Dial.
1: Ja.
0: Zij zijn zeker niet de enige die spelen op Left of the Dial.
1: Zeker niet. Maar en Magda staat trouwens op Perron Big. Big. Op de 24e, dat is op vrijdag. Dus dan kun je ze gaan checken, als je het gaaf vond.
0: Nice. Tijd voor het volgende onderwerp.
1: Ja.
0: We gaan door. Wij hebben hier in de studio te gast Koen ter Heegte. Je kunt hem kennen van allerlei zaken, maar waar hij voornamelijk over gaat spreken nu is wat hier straks vanavond in Worm staat te gebeuren. Namelijk het Vikendika, zeg ik het zo goed?
2: Ja, je bent niet de eerste, niet vast, niet de laatste. Het is een Vikenditsa.
1: Vikenditsa?
2: Het is een term voor een weekendhuis. Dus het woord weekend zit erin, weekend. Mm-hmm. En zoals men in Zuidoost-Europa en de Balkan vaak doet, is dan een woord pakken en daar een uitgang in een specifieke Slavische taal, wherever that is, aan vastplakken. Het leuke aan Vikenditsa is ook dat het ook in landen wordt gebruikt waar geen Slavische taal. Kosovo gebruikt dat ook en Roemenië kennen ze ook die term. Dat vind ik een grappig iets en ik reis heel veel in de regio, voormalig Joegoslavië.
1: Met alle bands, toch?
2: Ja, ik ben daar voor muziek en ja. Ook uit persoonlijke reizen veel ook, maar de Vikenditsa Festival is een soort verzameling van bands die ik gedurende het jaar zie. En die breng ik samen op een reizend festival van 4 dagen. Vanavond zijn we in Worm. Gisteren vrijdag waren we in Vera in Groningen, donderdag in Leiden. En dan gaan we morgen nog naar Amsterdam, Okkie.
1: Jeetje, dat is een hele volle planning.
2: Ja, met het idee is kleinschalige podia. Dus ja, Worm is natuurlijk helemaal niet zo klein, maar wel een independent muziekpodium. Wat een rol speelt in een internationale DIY-infrastructuur ook.
0: Zeker.
2: Om die bands ook op die manier de kans te geven om een eigen narratief op te bouwen in Nederland. Maar ook om ze aan elkaar voor te stellen. Want dat vertelde ik
1: dat
2: jou net.
1: Dat verbindt het meest, hè? Ja.
2: Dat vertelde ik net al aan Mick, dat dat is echt een leuke bijvangst aan dit festival, dat die bands ook onderling banden. We reizen met de trein, tenminste het grootste deel.
0: Ja.
2: En ja, die mensen gaan natuurlijk praten. Dat is heel leuk om te zien. En in al die verschillende talen is dat voor mij dat is wel fascinerend. Ik vertelde dat aan 3 voor 12 collega Jijke, met wie ik dat interview had gedaan.
1: Ja, dat artikel staat online natuurlijk. Hè? Die kunnen jullie ook lezen.
2: Vorig jaar was een van mijn hoogtepunten van het evenement. Dat ik toen, net als vandaag eigenlijk, van Groningen naar Rotterdam reis. En toen was nog een rechtstreekse trein, nu was de overstap, maar goed, whatever. En dat er dan zo naast mij en voor mij, om mij heen, zaten dan 4 Russen van Glintshake. Die toen in Belgrado woonden, want die zijn ook allemaal uit Servië vertrokken.
1: Ja.
2: Nee, ik heb ze ontmoet in Moskou eigenlijk, maar dat is weer in 2018, voor de oorlog in Oekraïne begon. En dan 2 Catalaanse Spanjaarden. Een stel die dus ook met elkaar zijn. En dan 2 Litouwers. Altijd mooi met Rotterdam.
1: Ja, I know. You never walk alone, eh?
2: Dat is ook een hele prettige. Ik heb dat ook gebruikt voor een poster ooit. Een Litouwse band die ik vroeg voor Worm ook. Die heb ik hier laten spelen. Toen heb ik op die posters ook die gebouwen gezet.
0: Van juist, de Litouwers.
2: En niemand zag dat. Niemand had dat door. Ik vind het echt,
1: niemand dat door?
2: Echt hilarisch.
1: Jeetje zeg. Ik maak me zorgen.
2: Kort af te maken. Dat is gewoon heel grappig om te zien hoe je dan met al die verschillende talen en omgangsvormen, en want Europeanen natuurlijk hebben veel gemeen, maar ook in persoonlijkheden, in de manier waarop ze interactie hebben, zijn heel verschillend, maar dat is dan heel nice om dat in zo'n trein te zien.
1: Precies.
2: En in podia.
0: Ja.
1: Absoluut. En wat kunnen we een beetje verwachten vanavond qua muziek? Ik ben heel benieuwd.
2: Er zijn 5 bands. Vera en Worm hebben de grootste programma's, omdat ze ook qua capaciteit wat makkelijker meer bands kunnen programmeren.
1: Ja.
2: En dus we beginnen vanavond met Alien Baby Collective. Dat is een solo artiest uit nu woonachtig in Berlijn, oorspronkelijk uit Amsterdam.

0: uur in. Dat is een heel dromerig, mooi project om te zien. En Leeuw is ook iemand, ik ken haar ook al lang als muzikant, die ook op haar eigen manier heel actief is met bands en andere bands helpen. En dat is een heel groot onderdeel ook van wat dit festival wil zijn.
1: Mm.
0: Daarna hebben we... Ja. Ja, ik ga maar gewoon door.
2: Ja, dat, nee, maar gewoon, ik vind het mooi dat het idee sowieso is dat het gaat om verbinding. En dat je het met z'n allen gaat doen.
0: Ja.
2: Ook al maakt iedereen een ander soort muziek.
0: Mm-hmm.
2: Heel vet. Ja.
0: Ja, Ave Maria is de volgende band. Dat is een hele jonge, laten we gewoon zeggen, catchy punkband uit Estland. Het is echt nog echt jonge mensen. Ik denk gewoon nog onder de 21 ook.
2: Wow.
0: Zijn eerste toertje buiten de Baltische Staten. En het is gewoon heel leuk om te zien hoe zij dat dan oppikken. En ik had hun gezien op mijn eigen showcase in Tallinn Music Week dit jaar. Toen speelden ze daar. Want ik kies altijd ook. Ik krijg een lijstje met Estische bands die dan natuurlijk ook een plek nodig hebben. En ik vond hun meteen heel, heel tof. Dan hebben we Atol.
2: Atol.
0: Ja, uit Wrocław, Polen. Zuidwest-Polen.
2: Okay.
0: Het is een hele, hele leuke scene daar. De meeste mensen kennen die stad niet. Dat maakt niet zoveel uit.
2: Het is best een beetje punky, toch?
0: Ja. Wrocław heeft echt een best wel grote DIY-scene. Ze komen ook echt veel bands vandaan. Ook vanuit de Rotterdamse scene spelen er altijd best wel bands op tour. Tremhouse speelt er volgend jaar nog. Ik ben er met Sweet Release of Death geweest. Neighbors Burning Neighbors heeft daar gespeeld.
1: Ja, gaaf.
2: Ja,
0: niet,
2: even...
0: niet toevallig ook allemaal bands met wie ik samenwerk vanuit Subroutine, het label dat ik ook doe.
2: Ja, want...
0: Maar ook omdat die bands ook de interesse hebben om in Centraal- en Oost-Europa te touren.
2: Precies.
0: En dat moet je wel willen. Dat de meeste mensen hebben daar niet direct een beeld bij. Maar voor mij is dat een belangrijke... Ik ben zelf fan van het reizen en het ook het door muziek, met muziek als medium, mensen met elkaar in contact te brengen. En die kant op liggen gewoon heel veel kansen. Maar de meeste Nederlandse bands zijn niet daar echt mee bezig.
2: Maar het lijkt me ook wel heel bijzonder om met zoveel bands ook met de trein te reizen. Ik bedoel, dat is best een onderneming, denk ik.
0: Ja, maar dat is vooral vanuit een financiële overweging. Als je met de NS groepsreizen boekt... is dat dan betaal je €53 voor 7 kaartjes.
2: Okay.
0: En als je individueel mensen van Groningen naar Rotterdam zou sturen, dan is het gewoon, weet ik veel, zonder kortingskaart, dan ben je gewoon €30 de man kwijt.
2: Het is ook duurzaam natuurlijk, hè?
0: Ja, tuurlijk ook. Ja.
2: Maar goed, dat is
0: maar het is niet noodzakelijk de meest praktische oplossing als ook muzikanten met gitaarkoffers en enorme bagage rondreizen. Maar
2: met die coupé vol.
0: Ja.
2: Wow.
1: Ja.
2: Okay.
0: Atol dus uit Wrocław, No Wave Postpunk, hele coole band. En dan de laatste twee, Karpov Not Kasparov, K Not K, is een elektronische groep met live drums die muziek maken gebaseerd op schaken. Dat is ook wel in de bandnaam komt dat
1: schaken.
2: Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Al hun nummers met tekst gaan over schaken. Of over schakers. Of over,
2: Queen's Gambit.
0: Ze bestonden al voor de Queen's Gambit. Dat is gewoon een fascinatie van die twee. Valerius en Eduard. Ik ga ze ook hier nog naar het Schaakstukkenmuseum sturen. In de Kubus Woningen.
1: Oh, is er een Schaakstukkenmuseum?
0: Ja, in de Kubus Woningen.
1: Oh, vet.
0: Ja.
2: Dan moeten we een keer heen dan.
0: Wel een tip.
2: Ook nog goede tips hier op het
1: heen. Ja, toch?
0: En dan als laatste speelt Worm Man. Komisch dat ze natuurlijk ook in Worm spelen. Zijn ze zelf ook heel enthousiast over.
2: Die zijn de hele dag aan het posten natuurlijk.
0: Dat zijn twee gasten uit Belgrado. Of ja, van het Oppovo, een klein plaatje bij Belgrado. Maar daar komen ze vandaan. Ze wonen in Belgrado. Die maken een soort... dark wave, synth, heavy synth en dan met grunts. Dus met zo'n black metal vocalen.
1: Ook dik.
0: Ja, het is heel vet.
2: Dat gooien ze er gewoon doorheen zo.
0: Dat is wel echt waanzinnig om te zien. Dat is echt cool. Dat is echt een coole band.
1: Ja.
0: En hun heb ik dan weer gezien, again, omdat Tremhouse speelde in Belgrado. En zij deden toen de support. Ik heb vrienden in Belgrado die daar shows op zetten, verschillende plekken. En zij weten dan altijd een goede support act. En dat was toen Worm Man.
1: Ah.
0: En ik heb toen dat contact gehouden met Lazar, de zanger van de groep. En toen dacht ik, dit is eigenlijk perfect voor dit toertje wat we doen. Dus dat zijn de 5 bands die vanavond in Worm spelen.
2: Hartstikke fijn.
0: Het is ook tof. Kijk, van Ave Maria, Worm Man en Alien Baby. die, die, Arvin

0: Ria en Wormen hebben nog nooit in Nederland gespeeld.
1: Oké, okay. Dus dit wordt hun debuut.
0: Ja, Atol is wel vaker op tour geweest ook. Die heb ik ook altijd in Amsterdam geboekt op een show. Alien Baby is geboren in Amsterdam. Die heeft ook wel eerder in Worm gespeeld met andere projecten.
1: Mm. Oké. Okay.
0: Maar ik vind dat ook wel nice. Kijk, dus, het zijn natuurlijk bands waar de meeste mensen die dit evenement voorbij zien komen. De naam van het evenement zegt mensen natuurlijk al niks. En die bands zijn ook niet echt bekend. Dat besef ik. Nee. Maar de reden om te gaan is dat het echt een hele coole manier is om compleet nieuwe bands te zien die je ook nergens anders zou zien.
2: Juist.
1: Dat klinkt wel. Dat klinkt hartstikke uitnodigend.
0: Ja,
1: en sowieso je enthousiasme over de bands is heel, heel aanstekelijk.
0: Ja, dit is een festival dat gewoon als reizend concept gewoon voor mij heel organisch ontstaat. Dus ik ben er zelf ook gewoon heel erg enthousiast over. Mm-hmm. En dat is ook voor mij de enige reden om ergens aan te werken. Ik heb 20 jaar in de culturele sector gewerkt. Dus er één ding is dat ik nu weet, is dat ik dingen moet doen die ik echt leuk vind en waar ik op een soort groter moreel level, zelfs vaak nog ook voor mij, of idealisme van een underground systeem in stand houden, van bands met elkaar in contact brengen. Mm-hmm. Dat is voor mij heel essentieel en dit festival is daar een manifestatie van.
2: Zo.
1: Heel fijn.
2: Lekker. Nou, ik ben nu al jaloers.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb vooral ook wel, het is heel erg leuk. Het begint om 8:30 vanavond, toch?
0: Ja.
1: En hier bij Worm? Oké.
0: Okay. Ik heb een timetable.
1: Het is een timetable.
0: Kat Kalkman van Library Cards heeft het lettertype ontworpen voor het festival. En die heb ik gisteravond laat nog een bericht gestuurd.
1: Oh.
0: Of hun wellicht even nog een timetable in elkaar kunnen gooien.
1: En dat even is snel kunnen planten.
0: Ja, deuren om 8:00, 8:30, Alien Baby Collective, eerste band.
1: En okay.
0: Dan Ave Maria, Atol, Worman en K-Not-K.
1: Nou, hartstikke fijn dat je er was, Koen. Bedankt. En voor iedereen die graag naar het festival komt, vanavond dus om 8:00 de deur open, 8:30 naar binnen. Heb je nog een band waar we mee kunnen afsluiten vanavond, waarvan je zegt, dat nummer willen we horen?
0: Dat hangt er een beetje vanaf welke streamingplatform je gebruikt.
1: Maar nou, hebben zo ongeveer nog, laten we even kijken.
2: We hebben van alles. Ik heb op dit moment een aantal YouTube's openstaan.
0: Misschien kies dan, want ik merkte aan jullie bij Karpov Not Kasparov, kies het nummer Mechanical Turk.
1: Oké, die viel goed.
0: Die titel refereert aan een ik geloof begin 20e of eind 19e eeuwse machine.
1: Ja.
0: Die dan
1: Mechanical Turk.
0: Wow. Maar die had dat zo'n het is een Oriëntaalse. Het is natuurlijk tegenwoordig niet meer politiek correct om op die manier mensen te portretteren. Maar dat was een machine die dan kon schaken tegen mensen. Maar ik zat natuurlijk wel iemand in. Maar
1: ja, natuurlijk.
0: Het is een legendarisch ding.
1: Een soort van.
0: Ja, en die zag er dan zo uit als een beetje zo'n tovenaar. Een beetje Efteling-achtig.
1: Oké. Ja, gaaf. Heb je hem klaarstaan?
0: Ja, dat is een van hun bekendste nummers.
1: Nou, laten we daar dan naar gaan luisteren. Cool.
2: Nou, dan sluiten we dus af met Mechanical Turk van
0: Karpov Not Kasparov.
2: Kijk, ik dacht, ik laat de expert uitspreken, dan komt het helemaal goed.
1: Gaan we voor. Alright, tot volgende maand.
2: Inderdaad.
1: Op 8 november hebben we weer een nieuwe uitzending. En dan spreken we met Lorne en met de jongens van Cipo Cipo.
2: Oh,
1: dus dat wordt superleuk.
2: In.
1: Ja.

0: So this was the first broadcast of Radio Caroline in 64. This radio was based on the Miamigo ship that was in the North Sea. There's another famous pirate station that was blasting music also across borders. And this one was by the Dutch coast in Inversum, and it's called Radio Veronica. So I leave you with an archive telling the end of Radio Veronica, actually. Despite all the pro-Veronica campaigning, the Dutch government passed its legislation and announced that the law was to come into effect in September 1st, 74. So Veronica chose to close down at 6 p.m. on the 31st of August, 74.
1: Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Van de nu verboden zeezenders is Radio Veronica de oudste. 14 jaar geleden begon het station als reclamezender en het heeft zich nadien bijzonder populair gemaakt, vooral bij Jong Nederland. Vele ouderen luisterden vaak naar programma's als dat van Tieneke.
3: Koffietijd.
2: De in de boordstudio gedraaide programma's werden door een zware storm in april 73 onderbroken. Veronica werd van haar ankers geslagen en op het Scheveningse strand geworpen. Duizenden aanhangers stroomden naar de kust om het zendschip van nabij te kunnen zien en zelfs aan te raken. Kort daarop stroomden meer dan 100.000 supporters samen ter gelegenheid van de hoorzitting in de Tweede Kamer. Programmaleider Rob Oud pleitte hier te vergeefs voor het voortbestaan van Veronica.
4: Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd.
2: Nog meer dan een jaar heeft het hierna geduurd voordat Veronica's laatste dag aanbrak. Een dag waarop schepen vol supporters langskwamen varen om hun favoriete zender te bedanken. Tot op het laatst leek het leven aan boord van het zendschip normaal door te gaan. In de hutten van de DJ's was ogenschijnlijk van enige spanning niets te merken. Anders was dat in de boordstudio, waar vele discjockeys en leden van de vaste bemanning de laatste uren van Veronica samen doorbrachten in een weinig opgewekte sfeer.
5: Dit is het laatste uur.
6: Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken.
7: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een periode wordt afgesloten.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, welkom bij 3 voor 12 van Radio
3: Rotterdam.
2: Rotterdam Radio.
1: Bij Radio Worm. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag op het programma Olive in de studio. En we gaan het even hebben over wat we allemaal al hebben gedaan de afgelopen tijd. En wat er nog aan zit te komen qua evenementen en concerten. En zit hier weer met Jitse. Hey.
2: Hey.
1: Hey. En Mick. Leuk.
0: Hallo.
1: Het gaat een beetje een uiteenlopende uitzending worden, want we hebben elektronische muziek en we hebben groove muziek met toeters. Maar ik dacht, laten we beginnen. Ja, toeters.
2: Toeters en bellen.
1: Ik dacht, laten we het eerst even hebben over Lumi, want daar heeft ons Gijs van de redactie ook een mooi interview mee gedaan. Kennen jullie Lumi een beetje? Want deze meiden zijn echt viraal gegaan namelijk.
0: Ja, waar?
1: Op TikTok, op Instagram. En dat is ook een beetje gekomen door Drake. Maar deze meiden komen dus uit Rotterdam. Die zitten dus op een zolderkamer en dan doen ze hele mooie covers van nummers. En ik heb ze laatst gezien. Even denken, dat is alweer een half jaar geleden, denk ik. Toen speelden ze in het voorprogramma van Maro. Dat is een Portugese zangeres. Mm-hmm. Gaat ook viraal wederom, maar goed. Ja, en toen dacht ik, weet je, zullen we hun gewoon even draaien? Dat begint heel rustig. En dan gaan we zo meteen over op de elektronische muziek en de groove.
2: Yep. Sounds like a plan.
1: Sounds like a plan.
2: Cool. Even rustig erin
1: duiken. Even rustig erin duiken.
0: En dat interview met Lumi, dat kun je ook op de website vinden, toch?
1: Take it away. Ja, zeker weten. Ons Gijs heeft goed zijn best gedaan. En het is een mooi interview geworden. Die kun je inderdaad zien op de website. We gaan vandaag ook nog muziek draaien uit de Nieuwe Maasvangst, uit de nieuwste editie.
0: Uiteraard.
1: Hey. Maar voor nu is dit Once in a Blue Moon van Lumi.
0: Komt-ie.

0: Je mag er
1: werd geluisterd stoel, naar
0: Blue Moon door Bloemy.
1: En die waren viral gegaan met Drake voor de
2: kant. Ja, die waren viral gegaan met Drake inderdaad. Ze hadden een cover geplaatst van Tried Our Best. Die heeft hij gezien. En toen heeft hij hem gerepost. En toen heeft hij gevraagd, dames, willen jullie ook met mij schrijven? En ik weet dus niet of ze dat dus hebben toegezegd. Maar ik,
0: klinkt wel heel Drake.
2: Ja, het is wel heel Drake, ja.
0: Samen schrijven.
2: Vinden jullie dat leuk? Ik ben een man en ik wil schrijven met dames. Nee, maar goed, ik weet dus niet of ze dat hebben gedaan. Maar ze zijn wel echt aan het stijgen. En ik denk dat ze wel echt nog een stuk groter gaan worden. Ze hebben vorig jaar op Into the Great Wide Open gespeeld. En ja, het gaat gewoon lekker.
0: Ja.
2: Dus, en ik vind het zo mooi dat ze zulke harmonies hebben. Daar staan ze ook een beetje bekend. Die harmonies die ze er doorheen doen. En dat hoorde je net ook een beetje.
1: Ja. Oh ja, want zo hebben ze al die covers.
2: Zijn ze ook bekend geworden. Omdat er zoveel harmonies zijn op die covers. Dat ze dat ook best wel... Nou, het is best wel zeldzaam als je dat zo met elkaar kunt. En dan dat vanuit een zolderkamer in Rotterdam. Ja, dat is top.
0: Ja, als je die beelden daarvan ziet. Het is gewoon zo'n plaatje.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Maar de vraag is natuurlijk van... is het dan een goed idee om met Drake in zee te gaan?
2: Nou, ik weet niet of dat... Ja, kijk, aan de andere kant, je gaat natuurlijk wel sky high dan. Maar moet je dat gelijk willen? En moet je dat met Drake willen? Of wil je dat misschien met mensen die meer van je bloedgroep zijn? Want Drake en Lumi, ik vind het nou niet echt op elkaar lijken ook.
0: Ja.
2: Maar ja, misschien kunnen ze elkaar te geven. Misschien vooral om het schrijven.
0: Voor melodie kan je bij Drake nog wel...
2: Harmonies over de Drake-plaat.
1: Ja, heeft Drake die zelf of... betaalt hij mensen ervoor?
0: Ja, jij bent cynisch, hè?
1: Volgens mij. Geen overbed op Drake.
0: Maar
2: toch hebben ze een naam.
0: Take Care Era Drake 2011 of zo, 2010 zo. Mm. Dan kom je echt nog wel wat een beetje talent tegen. Goh, ik ben geen apologeet, maar ik was vroeger wel fan.
2: Je was vroeger fan, maar in zijn begintijd.
1: Ja, als je jong bent, dan mag dat.
2: Nou, vooruit. Hey jongens, we zitten in de studio. Olivier is inmiddels aangeschoven.
3: Klopt.
2: Hi, welkom.
3: Moet ik dichter bij de microfoon draaien?
2: Dat mag zeker. En dan komt Jitse gewoon een beetje wat dichter bij mij. Maar
1: hij pikt alles op wat je wilt.
2: Ja, hij vangt heel wat geluid op. Olive. Je hebt een artiestennaam.
3: Ja, klopt.
2: Ja, want je heet Olivier.
3: Olivier is mijn achternaam. En
2: heeft het ook nog iets met olijven te maken? Of is
3: nou,
2: het gewoon...
3: ik vind het wel lekker. Maar...
2: Goed zo.
3: Misschien moet ik daar een soort marketingcampagne mee beginnen. Of
2: ja. Ja, met Albert Heijn of zo, met van die verse olijven.
3: Nou, als je daar of van dan... de markt of zo.
2: Ja, of van de markt inderdaad. Iets lokaler.
3: Verkopen na een show, weet je wel. Ja. Een bakje olijven.
0: Ja. En dan je eigen soort prikkertjes of zo. Die je dan...
2: Met vlaggetjes, met je hoofd erop.
3: Ja, precies, idee. Ik ga zo
2: wat een goed idee.
3: Inderdaad,
2: Hey Olivier, vanaf wanneer is jouw vuurtje ongeveer gaan branden? Dat je muziek wilde gaan maken? Wat is daar...
3: Dat is al heel lang geleden, denk ik. Ja, toen ik een jaar of 9 à 10 was, als ik dat mijn ouders me op muziekles stuurden. Dat begon dan met pianoles of keyboardles en dat vond ik eigenlijk een beetje saai.
2: Het was niet gevarieerd genoeg.
3: Nee,
2: al die layover sounds.
3: En toen ben ik eigenlijk overstapt op gitaar.
2: Mm-hmm.
3: En daar ben ik helemaal op losgegaan.
2: Alright.
3: Ik had altijd het doel van, ik wil naar het conservatorium, ik wil daar verder in studeren.
2: En dat ben je ook gaan doen?
3: Dat ben ik uiteindelijk niet gaan doen, want... Ik heb toen wel een jaar vooropleiding gedaan aan het conservatorium. En toen kwam ik er eigenlijk achter, er zijn meer dingen die ik leuk vind.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik een beetje een zijspoor, ben ik meer films gaan maken en gaan filmen. En meer visuele aspect. En ik denk nu een jaar of 8 geleden dat met elektronische muziek eigenlijk die passie voor muziek er is teruggekomen.
2: Ja, precies.
3: En toen is de Olive een beetje ontstaan.
2: Ja.
0: Ja. En
2: Die
0: filmpassie, is dat ook nog doorgegaan in je huidige werk, zeg maar?
3: Dat zit er nog wel in. Dat gaat denk ik nooit weg. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit weer een film maak, bijvoorbeeld.
2: Wat voor films maak je dan? Wat is het voor...
3: Nou, ik heb heel veel documentaire werk gedaan.
2: Mm-hmm.
3: En ook fictie. Een paar korte films gemaakt. En nu live met optredens, dan gebruik ik ook veel visuals. Of ik werk samen met filmmakers die... Een soort visuele tegenpol van mijn muziek zijn. Of dat zeg maar versterken eigenlijk.
2: Ja, want het is hele krachtige muziek. Maar het is ook een beetje flowy en een beetje ambient eigenlijk zou ik willen zeggen.
3: Ja.
2: Klopt dat als ik dat zeg?
3: Ja, klopt. Ik denk het wel. Het is een beetje begonnen ook met... ik wil eigenlijk muziek maken voor mijn eigen films.
2: Ja. Dus, ja, dat is een goed startpunt.
3: Dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus ik heb ook wel wat... Voor wat films heb ik muziek gemaakt ook inderdaad. Dus... dat is wel...
2: Ja, dat is geweldig.
3: Het is heel sferisch probeert te krijgen. Dat is gewoon echt... Ja, je neemt je mee in de wereld. En dat probeer ik eigenlijk altijd met wat ik maak. Ja.
2: En heb je dan ook je inspiratie gehaald uit andere DJ's die dit doen? Of is het vooral dat de film een soort van... hoe zeg ik dat? Het laat leiden dat je daarvoor muziek kunt maken, zeg maar. Voor de film. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, ik denk wel... Natuurlijk hou ik overal wel inspiratie uit. Mm-hmm. En uit artiesten die ik misschien tof vind. Of films die ik kijk. Dat ik denk, oh, die muziek is echt heel gaaf uit die film.
2: Ja.
3: Maar ik denk ook wel... Toen ik tiener was, toen maakte ik ook wel eigen composities. Maar dat sloeg gewoon nergens op. Het was... Als je het vergelijkt met... Ja, ik weet niet, met gewoon nummers die op de radio komen.
2: Yeah.
3: Het had geen structuur, het had een popstructuur, zeg maar, met een couplet, een refrein, een couplet.
2: Ja, dat, zeg maar, bekende... überhaupt tekst.
3: Natuurlijk. Ja, überhaupt tekst. En ik was heel erg zoekende van, oh, waar, ja, wat is dat dan eigenlijk? En ik had het zelf niet door, maar ik denk nu als ik terugkijk, dat ik... Ik denk dat ik toen al een soort van de muziek aan het maken ben, die ik nu ook aan het maken ben.
2: Ja, en je bent gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf aan het blijven.
3: Ja, dat probeer ik wel.
2: Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Dan vind ik sowieso dat er op de radio wat meer non-verbal muziek mag worden gedraaid. Ik denk dat het ook best wel krachtig is als je in de auto zit, dat je gewoon eventjes een plaat hoort waar niet in wordt gezongen of wordt gepraat.
1: Ik had een beetje te denken, terwijl je aan het stellen was. En ik dacht terug aan een beetje die tijd van 2013, 2014 of zo, dat EDM best wel een momentje had.
2: Ja, ja,
1: met eventjes. Avicii en zo en dat soort... Martin Garrix en zo. Mm-hmm. En toen gebeurde dat wel, maar dat is natuurlijk wel heel erg een popstructuur. Maar dan wel zonder tekst.
2: Precies.
1: En dat
2: en dat sloeg ook wel aan.
1: Dat sloeg zeker
2: dat sloeg
1: aan.
2: Ontzettend aan, ja.
3: Ja. Ik weet niet, de Italo-disco-tijd, of dat veel op de radio gedraaid werd ook. Maar dat is ook best wel veel instrumentaal.
1: Ja, natuurlijk. Ja, het vond natuurlijk vanaf, zit je op de mainstream radio of zit je in de kochten?
2: Zit je op radio? We gaan al die zenders niet noemen hier op de radio natuurlijk. Dat is niet de bedoeling, maar...
3: Radio Worm.
2: We weten, bij Radio Worm. Hier mag alles.
1: Alleen maar Italo op Radio Worm.
2: Dat is wel een goede.
1: Het moet wel een uitzendrokje zijn waarin dat gebeurt.
3: Absoluut.
2: 100%. Ja. Oké, hoe begon het met je eerste album? Je eerste album is uitgekomen in 2022?
3: Ik heb toen
2: een
3: EP uitgebracht.
2: Een EP, ja.
3: En dat was gewoon echt voor mezelf. En een beetje het zoeken van, oké, wat is de muziek die ik wil maken? En vervolgens heb ik afgelopen zomer mijn eerste album op vinyl uitgebracht.
2: Ja. Dat is
3: Terran Mountains.
2: Terran Mountains.
3: Ja, klopt. Met Uncloud Records.
2: Oké.
3: Okay. Uncloud Editions heet het label eigenlijk.
2: All right. Vet.
3: Ja, dat was een hele... toffe ervaring. En daarmee ben ik ook veel gaan live spelen. De popronde heb ik gedaan. En hier in Rotterdam een paar keer opgetreden ook. Eigenlijk het hele land.
2: Ja.
3: En deze EP is eigenlijk een beetje vervolg daarop, denk ik.
2: Ja.
3: Qua thema ook. En sferen die in dat album daarvoor al zaten. Maar gewoon wat extremer, denk ik.
2: Ja.
3: Ja.
2: Alright.
1: Ik vind het wel bijzonder wat je... Ik las ook online en je zei ook eerder van... Ja, ik wil wel graag iets van een verhaal vertellen of zo. Of een soort verhaal neerzetten met zo'n EP of zo'n album. Maar er zit ook... In de nieuwe EP zit ook verder geen lyrics of tekst of zo. Ik vraag me dan af van... Ik ben zelf vrij textueel ingesteld. Hoe pak je dat aan, het vertellen van een verhaal... zonder dat er gezongen wordt of gepraat of zo?
3: Hoe ik dat aanpak.
1: Ja, of hoe breng je een verhaal over met
2: ja,
3: ik denk dan het verhaal dat je dan overbrengt, dat het wat minder letterlijk is natuurlijk, omdat je het niet in tekst uitdrukt. Dus het is niet letterlijk een gebeurtenis, maar het is meer inderdaad een soort ervaring of een gevoel wat je doorgaat, wat je dan in muziek probeert vast te leggen.
1: Ja, ja.
3: En daarmee een soort verloop maakt eigenlijk in de nummers of in de volgorde van de nummers en hoe composities beginnen, eindigen en wat daartussenin gebeurt.
1: Ja.
3: Ja, dus ik luister gewoon heel erg naar mijn eigen gevoel. En
2: dat is wel speciaal.
3: En ik denk dat ik daaruit dan een verhaal maak.
1: Ja. Ja. En welk gevoel was dan hier leidend voor deze EP? Of wat wel niet?
3: Ja, bij deze was het best wel donker.
2: Dat horen we niet. Dat horen we niet.
3: Nee, het is wel... Want een beetje context te geven. Misschien is dat wel fijn. Mijn eerste album, Terran Mountains, heb ik gemaakt ook in samenwerking met mijn vriendin. Zij is Iraans en ze woont hier in Rotterdam, samenwonen. En daar, dat album had wel heel veel teksten en dat ging eigenlijk ook over een soort verlangen om weer in die cultuur te zijn. Ja. En, want ik ben daar ook geweest 8 jaar geleden. En
2: heb je haar daar toen ontmoet?
3: Nee, dat niet, voordat we elkaar kenden.
2: Oh, okay. Dus je had altijd een soort van een soort magnetisch iets misschien met het land ook.
3: Ja, een soort iets in me trekt me heel erg aan tot die cultuur.
2: Ja.
3: En tot gewoon de mensen en alles eigenlijk. Dus dat hebben we helemaal uitgewerkt in dat album. En vervolgens was ook het plan van, we zouden eigenlijk naar Iran ook gaan.
2: Ja.
3: Ik zou het album meenemen en misschien zelfs wat gaan optreden daar nog, als het mogelijk was.
2: Ja.
3: En dat is gewoon helemaal, in één weekend is dat echt in elkaar gespat. Dat was begin januari, toen er heel veel hevige protesten waren.
2: Ja.
3: En die zijn toen, echt keihard zijn die neergeslagen door het regime. Er zijn 30.000 mensen zijn er omgekomen, ongeveer.
2: Ja, dat raakt je natuurlijk ook ontzettend.
3: Ja, het was echt van, we hadden ons ticket en we zouden eigenlijk een maand later zouden die kant op vliegen.
2: Ja.
3: Dus van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dat was echt onbegrijpelijk. En toen was ook van, waarom ben ik nou muziek aan het maken waar mensen op kunnen dansen? Of waarom zou ik nu gaan optreden of iets of zo? Dat, ik was het echt even helemaal kwijt gewoon. En al mijn vrienden omheen ook, Iraanse vrienden.
4: Ja.
3: Ja, dus vanuit dat ben dat ik, gevoel. Zeg maar, dat was een soort van een startgevoel van, want ik ben wel gewoon muziek blijven maken. Dat
2: zeker.
3: Wel. Ik ga dat niet stoppen. En,
2: maar ik vind het wel heel mooi dat er eigenlijk uit zo'n ontzettend negatieve gebeurtenis wel nog iets kan ontstaan waar jij en best wel wat mensen gewoon wel wat aan kunnen hebben. Want ook in het donkere kun je comfort vinden, denk ik.
3: Ja, precies. En dat is leuk om te horen.
2: Ja, maar dat heb je dan zelf kunnen doen. Maar dat doe je ook voor andere mensen. En misschien is het inderdaad geen dansplaat. En kunnen mensen er niet op dansen. Maar juist in de ellende is het soms ook goed om een lichtpuntje te creëren, denk ik.
4: Hoe hebben jouw Iraanse vrienden naar deze plaat geluisterd?
3: Ik had hem via Bandcamp cadeau gedaan aan een vriend van mij die in Teheran woont, muzikant ook.
2: Mm-hmm.
3: Nu hebben ze weer internet, dus dat kan weer makkelijk. En hij was heel blij, hij heeft echt hij heeft een gedicht geschreven.
2: Echt?
4: Oh, wauw.
2: Oh, jee.
3: Hij was zo geïnspireerd en zo emotioneel daardoor, zeg maar. En hij vond het helemaal, hij voelde het helemaal en was gewoon, dit is gewoon echt zo fijn om te horen. En dat was eergisteren, toen ik dat opgestuurd. Want 2 dagen geleden is het uitgekomen.
2: Ja.
3: En hij was helemaal enthousiast. Dus dat is wel heel leuk om te horen.
2: Misschien kun je nog wel iets doen met dat gedicht.
3: Ja, ik heb gevraagd of hij, want hij heeft alleen op tekst heeft geschreven. Maar ik heb gevraagd of hij het nog kan voordragen. En naar me kan sturen. Dan
2: kun je misschien iets met de audio ermee doen of zo. Dat zou ook wel heel vet zijn.
3: Ja, en sowieso als ik een keer weer die kant op ga, dan gaan we ook samen muziek maken.
2: Dat is gaaf. Wauw. Vet. Ik was ook nog wel benieuwd, want je hebt best wel een duidelijke ontwikkeling gemaakt. Nou, nu heeft het verhaal gehoord over Teheran Mountains, dus dat is wel dieper. Maar wat is er in jouw manier van werken het meest veranderd? Als je kijkt naar het eerste release en naar nu. Of toen je begon en naar nu.
3: Ik denk dat ik in de zin minder perfectionistisch ben geworden.
2: Ja.
3: Dat ik in het begin was van, ik wil een nummer maken. En dan was ik echt alles aan het, de muziek die ik ging maken met synthesizers of met geluiden, dat moest dan dienen voor dat nummer. En dat kan dan echt heel lang duren voordat je de juiste toon vindt of de juiste insteek hebt gevonden. Omdat je ook niet in een structuur werkt van couplet, refrein, couplet. Dus
2: nee, je bent eigenlijk
3: Wie zegt dat het nummer af is bijvoorbeeld?
2: Wanneer is het nummer af? Dat is ook een goede vraag.
3: Dus de grootste verandering is denk ik dat ik gewoon heel veel dingen opneem.
2: Ja.
3: En niet met de gedachte van, dit moet een nummer worden. Maar ik maak gewoon dingen die ik tof vind klinken. Ja. En dat sla ik op. En dan de dag daarna maak ik weer een nieuw project. En misschien denk ik van, dit is leuk.
2: Ja.
3: En maar het is beter als ik een drumpartij van die track die ik gisteren had gemaakt hierbij toevoeg bijvoorbeeld. Dus het wordt heel erg een mengen van projecten.
2: En je doet er ook langer over dan, zeg maar. Dus je bent niet een dag met een nummer bezig.
3: Nee.
2: Je bent gewoon echt misschien wel weken met één.
3: Nou, ik doe er eigenlijk korter over.
2: Ja?
3: Want ik weet dan, oh, ik heb een paar dagen geleden of vorige maand heb ik dit een keer opgenomen. En ik weet dat dat precies past bij wat ik nu wil maken. Dus dan is het gewoon copy-paste. Ja. En dan hou ik gewoon iets uit een oud nummer dat niet af is. Dat stop ik dan gewoon in het nieuwe nummer waarvan ik denk, oh, dat past echt goed.
2: Ja,
3: dan kan ik veel sneller beslissingen maken eigenlijk. Ja.
2: En als je in hetzelfde genre blijft, dan past het ook makkelijker in andere nummers.
3: Ja.
2: Toch?
3: Ja, dat wel.
2: Alright.
3: Dus ik denk dat dat wel een verandering is, ja.
2: Ja.
3: Dat werkt wel voor mij.
2: Cool. Ja. En zou je het leuk vinden als we nu een plaat draaien van het oude werk en van het nieuwere werk? Of zeg je, laten we gewoon van het nieuwe album iets draaien? Ja, jij mag kiezen. Ja. Het is jouw feestje vandaag.
3: Ja, dat is waar. Van het oude en het nieuwe. Nee, ik denk gewoon van het nieuwe.
2: Nieuwe? Ja. Daar ben ik meest trots op. Oké, welke zou je leuk vinden om te draaien?
4: We gaan er een paar draaien, denk ik.
2: Ja, we gaan er nog. Je kan, ja, we gaan er twee draaien, denk ik.
3: Oké, ja. Laten we dan misschien beginnen met Bang.
2: Bang.
3: Dat is de tweede track van de nieuwe release.
2: Alright, cool.
3: Die is wel vrij donker.
2: Oké, okay. Nou, dat is prima. Dat is ook goed. Dan hebben we een beetje een start en dan kunnen we iets lichter afsluiten straks. Dan komt hij daar, Bang, van Olive.
1: Van de EP Howl.

0: Je luisterde naar een nummer van de plaat Howl door Olive Olive. En dit nummer heette Bang. Zeg.
1: Ja, Bang.
2: Bang.
1: Dubbel Bang.
2: Bang. Waar komt die naam vandaan? Want als ik naar dit nummer luister, dan heb ik ook het idee dat ik in een onderzeeër zit. of zo. Ja, het is heel filmisch. Je hoofd gaat echt aan de haal ermee.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook wel een ding van... Hoe geef je titels aan instrumentale nummers of zo?
2: Ja. Ja, dat...
1: Soms is dat echt de grootste uitdaging die er is.
2: Ja.
1: En ik heb toen... Want ik was... sinds januari ben ik bezig met het leren van Farsi.
2: Farsi?
1: Is de Iraanse taal. Ja. Maar, want we zouden dus die kant op gaan.
2: Ja.
1: En dat was van... Oh, het is wel leuk als ik dan nog gewoon een beetje met mensen kan praten.
2: Het is ook wel leuk als je met je schoonouders kan praten, precies. Toch? En de vrienden daar.
1: Een beetje kan verstaan, dus... En dat is uit in hetzelfde proces als het maken van dit album, vond dat plaats.
2: Ja.
1: En ik vond dat eigenlijk zo leuk en inspirerend dat ik daar gewoon mee door ben gegaan.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk elke titel heeft ook... Dus eigenlijk begonnen bij een titel in Farsi. Maar omdat je op Spotify geen dubbele titels kan doen, hebben we ook Engels.
3: Ja. Maar is Baan met twee A's?
1: Ja, dat is de Farsi.
3: Dat is, oh, ja, oké. Okay.
1: Inderdaad.
2: En wat betekent... Ja, wat betekent het dan?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde wel als in Nederlands bang. Like, soort scared.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: En de albumtitel Howl?
1: In Farsi is Zuze.
3: Zuze.
1: Ja.
3: En waarom die titel?
1: Omdat het ook echt... Ja, het ging door een soort periode heen waarbij... Ja, een soort... Ja, goede vraag.
2: Neem je tijd hoor.
1: Ja. Hoe je dat zou omschrijven, ja. Maar...
3: Is het een
1: meer gevoel van, zeg maar, een soort... wolf, die zo'n howling wolf in de...
2: Ja, die oerkracht van een wolf.
1: Ja, precies. En 's nachts, zeg maar, maar een soort donkere... Maar ook licht van de maan, bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Dus zeg maar donker en licht, een beetje, dus... Vanuit die thematiek. Een beetje van, oh, dat is wel een passende titel.
3: Het voelt voor mij ook heel primal of zo. Een howl, dat is niet een gecontroleerd geluid of zo. Dat ontsnap je als er iets heel heftigs gebeurt of zo.
1: Ja, je kan het niet timen of zo.
3: Nee. Zo komt het mij over.
1: Oh, ja.
2: Maar bang kan ook bang zijn als in... Explosie, bang, ik word overrompeld. En het is dus een mega exploderend iets, zeg maar.
1: Precies, ja. Dus het heeft wel meerdere invalshoeken, maar hoe je het zelf een beetje...
3: Ja. Volg je een beetje de Iraanse muziek scene of ken je artiesten die actief zijn?
1: Ja, best wel. Ja.
3: Hoe reageren die op de situatie in Iran nu en zo? En wat er natuurlijk na de protest hebben we nu de inval van de VS duurt.
2: Het houdt niet op, niet vanzelf.
3: Ook enorm onder druk staat. En ik kan me voorstellen dat ja, artiesten daar op hun eigen manier natuurlijk op reageren.
1: Ja, er zijn... Ik denk dat iedereen wel een beetje verschillend reageert natuurlijk. Maar van wat ik zie is dat de artiesten die dan reageren... Die zetten dan hun kunst ook echt in om te beschrijven wat er gebeurt in hun land.
3: Ja.
1: Ik had het er ook laatst met een Iraanse filmmaker over... Waar ik dan misschien de... hij woont in Nederland, maar ik ga dan misschien de filmscore, de muziek ga ik maken. Vet. En hij had eigenlijk een fictiefilm had hij geschreven. Maar door al deze gebeurtenissen heeft hij zijn hele filmplan veranderd eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: Wat meer reflecteert op wat er gebeurd is. En wat ook logischer voor hem voelt, denk ik. Van, ik moet hier iets mee.
3: Ja.
1: Dus het wordt heel erg gebruikt in de kunst en gewoon... En een soort verwerkingproces ook.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat in een land met zo'n turbulente geschiedenis de afgelopen 100 jaar of zo, dat die muziek altijd wel in verschillende tijden een soort reactie is geweest op de omwenteling die dan wel weer plaatsvond of zo. Ja.
1: Maar ik vind dat ook mooi, dat ik denk dat het overal gebeurt. Maar in elk land wel, elke...
2: Ja, ieder land heeft natuurlijk zijn strijd.
1: Ja, daar is muziek over gemaakt.
2: Ja.
1: En dat is... Ja, in Iran is het heel lang en structureel eigenlijk.
3: Ja.
1: Dus dat blijft maar terugkomen.
3: Ja.
2: Maar het is heel mooi om daar inderdaad dan aandacht voor te wekken met muziek. Maar het is ook heel fijn dat het steun kan bieden.
1: Ja.
2: Aan de mensen van zo'n land. Ja, maar ook daaromheen om een soort van kennis te verspreiden. Dat is heel...
1: Dat denk ik wel belangrijk
2: ook. Ja, ja. Ja, absoluut.
3: Merk je dan ook dat je nu Farsi aan het leren bent... dat hoe jouw blik op de muziek die je maakt ook weer verandert of zo? Hoe je misschien in je muziek een dialoog aangaat met de Iraanse cultuur en zo? En
1: ik denk wel, ja, misschien minder extreem dan als ik lyrics zou gebruiken natuurlijk.
3: Ja,
4: ja.
1: Zo zou het helemaal veranderen.
4: Ja.
2: Moet je ook op zangles. Ja. Iraanse zangles. Met klemtonen en zo.
1: Ja, dan moet ik helemaal daar. Ja. Nou, zijn we nog een paar jaar verder, denk ik.
2: Ja, nou.
1: Nee, ja, je leert gewoon weer iets meer over de cultuur. Ja. En gewoon gezegdes. En manieren waarop mensen communiceren. Dus gewoon super interessant. Dat vind ik gewoon, ja, het liefst zou ik... elke taal van de wereld kunnen spreken of zo.
2: Ja, dat is toch fantastisch. Dat lijkt me ook echt gaaf.
3: Ja, klassieke
1: taal. Ik ben ook niet jong meer, dus ik kan ook niet zomaar even een taal leren of zo. Nee. Als ons hoofd meer.
2: Eigenlijk is het ook best zo gek dat we allemaal verschillende talen hebben. Vind ik eigenlijk best gek, want we zijn één soort species. Maar ja, goed, dieren praten ook op andere manieren met elkaar natuurlijk. Ja. Dat is wel heel normaal, maar ja, het is toch... Hoe makkelijk zou het zijn als we allemaal één taal hanteren?
3: Dat was de straf van God, toch? De toren van
2: Babel. Ja. Oh, God.
1: Ja, ver voor onze tijd.
2: Werkelijk. Voor Christus, na Christus.
1: Dat is voor ons bepaald, hoor.
3: Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Maar ja, het is ook wel een rijkdom, toch? Om allemaal...
2: Om allemaal je eigen... Ja. Dat zo vertalen. Dit begon allemaal bij de gedachte dat ik zei... het lijkt een beetje alsof je in een onderzeeër zit. Omdat het natuurlijk echt imaginary is. Even denken.
1: Ja, de onderzeeër. Ik zat zelf niet in de onderzeeër, maar leuk als jij daar wel.
2: Ja. Maar dat is dus zo leuk. Je plant eigenlijk een soort zaadje bij iedereen met je muziek. En ze kunnen er zelf... Ja, ik bedoel, ik ben echt super dankbaar dat ik een beelddenker ben. Ik weet niet hoe dat bij jou zit en hoe dat bij jullie zit. Zijn jullie beelddenkers?
4: Ja, tot voor kort dacht ik dat iedereen dat was, maar blijkbaar niet.
2: Nee. Ja, er zijn mensen die echt appel horen en ze zien een appel. Er zijn mensen die appel horen en zien het woord appel of eigenlijk helemaal niks en weten gewoon wat het is.
4: Ja, heel vreemd.
3: Ja, dat vind ik ook apart eigenlijk.
2: Ja. Ik heb daar ook ontzettend helemaal niks van. Nou, er zitten hier dus 4 beelddenkers en daar is deze muziek dus heel goed voor.
3: Nou, 4 beelddenkers die weer iets audio-achtigs aan het doen.
2: Ja, dus dat is grappig.
1: Probeer het omschrijven.
4: Ja, precies. Ja.
1: Ik hoop dat de luisteraar het daar.
2: Inderdaad. Nee, inderdaad, maar dan hopen we dat de luisteraar een beetje zo mee wordt genomen in onze onderzeeër single.
3: Waar we zitten ook en zo.
1: Het ziet er wel een beetje uit als een onderzeeër.
2: We zitten in een wormhole. Eigenlijk wormhole met gele muren en heel veel apparatuur wat we lekker kunnen bedienen.
4: Het kan ook flink warm worden als je de deur dicht houdt.
2: En die zit dicht en het is hier warm. Ja. Ontzettend. Je luistert dus naar Radio Worm. 3 voor 12 Radio Rotterdam. Zullen we nog een plaatje voor je draaien?
1: Ja, is goed.
2: Ja?
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Zullen we de laatste doen?
4: Als in de laatste van die plaat.
1: Enigma is het.
2: Enigma.
4: Doen we.
1: Die heeft wel drums.
2: Misschien gaan we stuiteren dan. Tenminste in mijn imaginary world.
3: De onderzeeër gaat trillen.
2: De onderzeeër gaat trillen.
4: Dus Enigma van de EP Howl door Olive.

0: We luisterden naar Enigma door Olbif van de EP Howl.
1: Ja, we hadden net een beetje over drums. Nou, die heb je dus gesampled. Doe je dat veel ook met samples? Ben je er veel
2: mee? Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Ja. En dan gewoon, vind ik leuk. Soms maak ik mijn eigen samples en die bewerk ik. En dan, of ik neem het op inderdaad.
1: Ja.
2: En het is wel een soort onderdeel van mijn creatieve proces.
1: Ja. Ja, want je kunt er natuurlijk heel veel kanten mee op. Met één geluid kun je... Ja. Maar je staat bijvoorbeeld niet in de supermarkt bij een zak chips te kraken of zo met iets.
2: Niet meer.
1: Niet meer, maar dat is wel gebeurd. Ooit.
2: Ja, die fase ook wel eens gehad. Van, oh wacht, dit is echt inspiratievol.
1: Ja.
2: Zak chips.
1: Dit hebben Phineas en Billie Eilish hebben dit toch ook gedaan toen met het lampje van het oversteekpad. Van het zebrapad. Daar hoor je zo... Ja, in Amerika hoor je dat, is dan een net ander geluid. En dat hebben ze opgenomen, dat hebben ze in een nummer verwerkt. En dan weet ik heel even niet welk nummer dat is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je dus die ability hebt om heel erg veel dingen en geluid op te vangen, dat je dat dan ook wil opnemen. En dat je daar dan niets van kan maken.
2: Ja, op een gegeven moment wil je alles proberen. Gewoon.
1: Ja.
2: Oh, ja, misschien kunnen we een nummer maken van deze kikker of zo. Ik heb ook mijn kat.
1: Lig je zo helemaal in een sloot zo met je microfoon. Doe het, alsjeblieft.
3: We hadden het wel over toen ik een tijdje terug Sjoerd Overman had geïnterviewd van Nausklaar.
1: Oh ja.
3: Toen vroeg ik hem van, wat is een trend een beetje op jullie label of in de scene momenteel? Dat je misschien kan aanwijzen dat het nu steeds meer gebeurt. Toen zei hij wel van, van die natuurrecordings. Ja. Die dan vervolgens weer gesampled worden in een techno beat of zo. Maar dat het idee wel is van de natuur, de cityscape leeft door in dit nummer of zo.
1: Maar dat zie je ook vooral in steden waarin dat hippe echt een beetje terugkomt. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat ze van die clipjes hebben en die doen ze dan op een plant.
3: Ja,
1: en dan gaan ze daarin inderdaad dat opnemen en daar kunnen ze techno van maken, maar daar maken ze dus ook wel ambient muziek van. En maar ik vraag me dus echt af hoe dat werkt, dat weet je misschien ook niet wel.
2: Ja.
1: Heeft het met geluidsgolven te maken?
2: Ja, met die clipjes op die plant, dat is een beetje... Ik weet wel van, die plant maakt echt niet dat geluid.
1: Nee.
2: Maar.
1: Gewoon echt niet. Oh, jammer, dat is echt een hele droom in duigen. Tori.
2: Maar het is weer de plant die geleidt gewoon. Die geleidt. Dus er gaat gewoon extra doorheen. En dat vangt eigenlijk. Mm.
1: Okay.
2: En dan lijkt het net of de plant geluid maakt.
1: Maar maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Shit. Nee, dan moet je toch echt een. Ja, maar als je bij een boom maakt wel weer geluid, echt maar. Een boomstronk bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat kraakt natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Dat waait, dat een soort ademend. Ja.
2: Een blaadje.
1: Alright. Olive, het is super leuk dat je hier in de studio was en dat je wilde vertellen. Ga je nog iets doen komende tijd? Ga je nog ergens optreden?
2: Ik ben wel weer een start aan het maken voor een nieuwe plaat.
1: Oké.
2: Met een Iraanse artieste uit Rotterdam ook.
1: Alright.
2: Dus daar gaan we komend half jaar heel veel tijd in steken.
1: Cool. Waar gaan jullie dat doen? Hebben jullie een studio daar? Of
2: ik heb nu een eigen werkplekje op Rotterdam-Zuid.
1: Oh ja.
2: En daar gaan we denk ik wel dingen opnemen. En we zijn ook

0: We hebben al een keer een testopname gedaan bij Simon Akkermans. Epic Rainbow Unicorn Studio.
1: Woehoe! Daar poepen ze regenbogen, of niet?
0: Ja, onder de Rode Brug.
1: Oh ja. Oh cool.
0: Een hele toffe plek. Dus ik denk dat we daar weer terug gaan om echt wat dingen te gaan opnemen.
1: Ja, vet.
0: Dat is in de toekomst. En ik heb van de zomer, in juli, speel ik op Landjuweel Festival.
1: Hey, gaaf.
0: Dat is wel heel tof.
1: Dat is gaaf.
0: Dat is echt een soort fairy tale waar je doorheen loopt, ja.
1: Volgens mij is dat echt één grote, het lijkt wel een soort kolonie volgens mij daar zo. Dat je echt, dat is een, Ruigoord is een eiland, toch?
0: Ja,
1: of tenminste een eiland.
0: Het eiland is, maar het is
1: afgelegen gebiedje.
0: Heel erg afgelegen.
1: Ja.
0: En toch heel dicht bij de stad.
1: Ja.
0: En volgens mij mogen ze ook gewoon forever daar blijven.
1: Ja.
0: Maar de gemeente die gaat ze niet meer wegsturen, nooit.
1: Nee, want daar waren wel ooit plannen voor, geloof ik.
0: Ja, dat
1: zoiets.
0: Denk ik wel,
1: ja. Ja, alright.
0: Maar dat is eind juli.
1: Cool.
0: Ja,
1: dus dat is het eerste, de dichtstbijzijnde optreden wat je gaat hebben. Vet. Nou, wij wensen je in ieder geval heel veel succes. En we gaan je sowieso volgen. Dank je wel dat je hier wilde zijn.
0: Ja, dank voor je tijd.
1: Ja, helemaal goed. Ja, dan gaan wij over. Ja, nou, dat was trouwens nog een vraag aan jou. Ben je bij Shunter geweest op Rotterdam-Zuid?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan wij het zo even over hebben. Namelijk, ik dacht, ik maak een bruggetje, maar erin niet zo soepel. Ja.
0: Ik luister dan. Nou, mee.
1: Ja.
0: Leer weer wat nieuws.
1: Inderdaad. Zullen wij iets groovies draaien in de tussentijd?
2: Ja hoor, wat had je in gedachten?
1: Nou, de nieuwe Maasvangst, we hebben iets gehengeld en dat heet Where's Dilly? Dat is de band. En die hebben een beetje een soort, ja, het heeft met blazers een beetje groovy-achtige shakiness. Dus we kunnen nog gaan dansen hier als we dat willen. Dat nummer heet Shuffley.
2: Shuffley, ja.
1: En ik weet dan niet of dat met Shuffley. Ik ben, weet niet waarom, maar ik ben wel. Ja.
3: Nou, als het dansbaar is,
1: kun je er een beetje op shuffelen. Zetten we hem aan?
2: Gaan we shuffelen dan? Of,
1: ja, dan gaan we wel shuffelen. Dan gaan we weer shuffelen naar buiten.
2: Ja, pak de livestream erbij, mensen.
1: Ja.
2: Nou, dan gaan we luisteren naar Shuffley van
1: Where's Dilly?
2: Where's Dilly?

0: Dat was
1: super. Ja, en die trui heb ik gewoon uitgekozen omdat ik het gewoon lekker zacht vind. En ik had geen zin in te veel. Doet er zijn bellen? Ja, en die
2: trui. We dachten, laten ze ook eens een sound effect gebruiken in de show. Toeters en bellen? Nou, dat waren dus de toeters en bellen. Sorry, Mick, ik onderbrak je compleet. Ik moest even mijn filmpje instarten.
0: Ik ook wel. Ik heb weer de muziek aan het staan.
3: Ik heb een beetje zo'n Arjen Lubach soundboard.
2: Zo'n pad. Ja. Let's go. Ja, dat was wel groovy, jongens. Dat was wel lekker.
0: Ja. Mogen nu wel muziek?
2: Ik wil net zeggen, is dat nou de muziek van hiernaast? Oh god. Ja, ze zijn in de keuken lekker muziek aan het draaien. Ze kunnen ons ook gewoon aanzetten. Dat is natuurlijk een stuk leuker. Ja. Moeten we een keertje voorstellen aan ze. Überhaupt dat hier een heel worm bij Woenderbar. Ja, dat ze gewoon de uitzending draaien. Dat is toch ook leuk? Misschien moeten we dat een keertje gaan voorstellen. Dat lijkt mij een goed idee.
0: Volgens mij zitten er ook wel dingen tussen die niet goed zijn voor je horeca omzet.
3: Onze stemmen.
2: Oké. Ter zake. We hebben niet heel veel tijd meer, maar we willen het wel nog even hebben over wat er is geweest. Er is een hoop geweest, ook deze maand. Ten eerste is Naas ook weer terug met een nieuw album. Ja. Die heeft sinds 2018 geen albums meer uitgebracht. Nu is er een nieuw album uit en dat is The Sky Knows I Exist. Love it. Ik denk niet dat we nu tijd hebben om een nummer van naast te draaien als we ook nog eventjes het over andere dingen gaan hebben, maar...
3: De release show was vet.
2: Ja?
3: Hoorde en las ik. Dus,
2: echt? Hoorde je als in...
3: Van mensen gehoord, maar vooral gelezen op onze
2: website. Op onze website, op ons artikel. Want ze had een release party in de Arminiuskerk. Ja, dat is ook zo'n vette locatie.
3: Ja,
2: zo magisch en ethereal zou ik het willen noemen. Echt heel vet. En... Mick, jij was op brouwen in Roadtown?
0: Ja, klopt. Zeker.
2: Hoe was dat? Wat heb je daar beleefd?
0: Ja, vet man.
2: Ja?
0: Rouwen is altijd een soort showcase van... hoe zou ik het omschrijven? Van vooruitstrevende jazz.
2: Ja.
0: Dan denk je, dat klinkt een beetje dubbel. Maar dat is ook maar net hoe je het opvat natuurlijk. Want jazz is inherent vooruitstrevend. Maar het is ook wel weer een heel ouderwets genre.
2: Ja. Echt even oud ook gewoon. Bijna. Net als jij.
0: Ja, precies. Nee, maar de vraag is altijd, waar kun je nog heen als je de grondlegger was van, weet ik veel, hip-hop
2: en
0: heel veel andere moderne genres. En op zo'n rouw, dan laat ze dat gaan zien. Dan zeggen ze, nou, je kunt bijvoorbeeld dit doen.
2: Ja.
0: En ik heb bijvoorbeeld, ze hebben een hele moeilijke naam, die band. Ik ben hem ook volledig kwijt, maar ze omschrijven het genre zelf als Shroombia.
2: Shroombia?
0: Shroombia, maar dan... Met psychedelische invloeden.
2: Wow.
3: Vet.
2: Maar ze blijven, even überhaupt, ook heel even terzijde, maar er worden gewoon steeds meer genres uitgevonden ook. Mensen gaan dingen mixen. Het wordt een soort hybride genres, zou ik het willen noemen.
3: Ja, je moet ergens op doorbouwen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ergens is alles misschien ook al een keer gedaan, inderdaad.
3: In de tijd van overvloed.
2: Ja.
3: Dus,
2: Oké, fair. Ja, blijf creëren. Ja.
0: Ja.
2: Maar goed, dus dat was rauw. Dat was erg rauw.
0: Ja, hij was heel vet. Ik vond die band waar ik de naam maar niet van kan onthouden, die was echt heel tof.
2: Ja.
0: Ja.
2: Die heeft je zo hard omver geblazen dat het ook heel de naam uit je hoofd geblazen heeft.
0: Ja, joh, precies. Het is niet te behappen.
2: We blijven even in het beeld denken nu. Alright, en Shunter. Afgelopen Shunter.
3: Ja, ik vind het grappig, veel mensen zeggen Shunter.
2: Wat is het dan?
3: Shunter? Maar ik weet niet.
2: Shunter?
3: Wie ben ik om te zeggen wat het is? Maar...
2: Het is niet Duits, dus.
3: Nee.
2: Shunter, dan moet ik misschien gewoon zeggen Shunter.
3: Ja, het is het Engelse woord voor een, niet een rangeerterrein, maar een rangeer soort karretje voor treinen of zo. Dus die trekt dan wagons voort.
2: Dit is dus, oké, even voor de duidelijkheid, het was een festival. En het was niet een festival, het is, sorry. Nee, ik was er niet bij, jullie mogen het vertellen.
3: Het
2: was, ik hou mijn mond.
3: Shunter is een nieuw podium in Rotterdam. En het is opgezet door onder andere... grotendeels het team wat ooit achter Poing zat.
2: Oh ja.
3: Maar ook...
0: Dome. Zat ze ook in.
3: En iemand die ook bij de school heeft gezeten in Amsterdam.
2: Oh.
3: Dus een aantal invloeden. En het is in de eerste plaats een nachtclub. Maar in de eerste plaats ook weer niet. Want dat komt deels omdat ze dit jaar nog niet een echte nachtvergunning hebben. Dus ze kunnen tot 3 uur programmeren.
2: Okay.
3: Maar anderzijds ook omdat het echt wel een bredere culturele... broedplaats klinkt verkeerd, maar een plek willen zijn waar cultuur in de breedte ten gehore gebracht kan worden.
2: Ja.
3: Dus het idee is ook, ze zijn niet elke week open, maar ze hebben een paar weekenders per jaar. En dan is er 3 dagen lang overdag performance en kunst en visuals en live artiesten en 's nachts dan DJ's en zo. En ja, dus je kan dan voor een weekend neerstrijken bij Shunter.
2: Bij Shunter. Shunter.
3: Op verschillende manieren geprikkeld worden. Ja.
2: Vet.
3: Maar het gemiddelde Rotterdamse publiek heeft wel zo'n gevoel van, dit wordt onze nieuwe uitgaansplaats.
2: Ja.
3: Maar we hebben nu export gekregen eind vorig jaar.
2: Ja.
3: 160k is net weer dicht. Maar Shunter is ook weer een soort baken aan de horizon.
2: Een soort lichtpuntje aan de horizon, ja. Ik denk dat Rotterdam het ook wel echt verdient.
3: Ja.
2: Gewoon weer iets waar we even uit kunnen gaan. Maar ja, wel jammer dat het maar een paar weekenden is. Dan wat is het overdag dan? Is het dan gewoon een ruimte waarin ze treinen nog steeds?
3: Nee,
2: oké.
3: Ik weet niet wat er door de week dan gebeurt. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat veel dingen die ze programmeren ook wel een bepaalde opbouw vereisen. Of
2: ja,
3: zo,
2: ja.
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Oké.
3: Okay.
2: All right. Ja, Jits, jij was er op vrijdag.
3: Ja.
2: En Mick, jij was er op zaterdag.
0: Zondag.
2: Zondag.
0: Ja.
2: Marie zit hier ook. Dat is onze eindredacteur. Die wil niet op de audio. Ja, en die was er op zaterdag. We gaan het even hebben over de vrijdag en de zondag. Wat, jij was er dan echt vanaf het begin bij.
3: Ja.
2: Dus dan gingen ze openen. En,
3: ja.
2: Hoe begon dat?
3: Allereerst de act mee. Ik was er niet stipt op het moment dat de club open ging. Ik heb wel nog een groot deel van die eerste set meegemaakt.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat was een heel beetje dubby DJ, maar dat was ook een moment waarop iedereen vooral nog een beetje verwonderend zo dat gebouw een beetje.
2: Ja.
3: Ben ik zelf ook.
2: Tuurlijk.
3: Vooral even alle hoekjes checken.
2: Dat hebben ze dan ook wel tactisch gedaan qua line-up.
3: Ja,
2: dat ze dan beginnen met een act waarin je waarin het toelaat dat je dus om je heen kan
3: precies.
2: Kijken.
3: Precies, en dan wel weer gewoon thuis komt bij die DJ, want het was wel een hele goede set, maar gewoon lekker rustig binnenkomen, mm-hmm. zeg maar. En toen ik kon ook gewoon een beetje verkennen van, hey, hoe ziet de tuin eruit? Hoe ziet de zaal eruit?
2: Ze hebben ook een tuin, wat leuk!
3: Dat soort dingen vind ik wel belangrijk. Maar kijk, die vrijdag stond vooral in het teken van live optredens dus.
2: Ja.
3: Dus de 3 acts daarna waren BA 1991, Grove en Mathilde Nobel.
2: Oh,
3: alle 3 live. En toen besefte ik wel gelijk van, oké, dit is niet zomaar een nachtclub.
2: Nee.
3: Hier gebeurt
2: het.
3: Breedte.
2: Ja.
3: Wat ik ook heel leuk vond, is dat ze alle 3 echt tijd hadden gestoken in de visuals ook. Dus het was, het waren alle 3 best wel conceptuele optredens. Die voor mij heel erg, ja, toch in line ook een beetje met wat Poing altijd uitstraalde. Heel erg progressief, echt on the forefront van wat er gebeurt nu in muziek in Rotterdam. Dus dat vond ik tof.
2: Vet.
3: Ja.
2: Dus die begonnen gewoon met een goede eerste dag. Ja, en jij was bij de afsluiting. Nou ja, afsluiting. Opening, afsluiting.
0: De derde dag van het weekend, op zondag.
2: Ja.
0: Je weet aan het begin wel dat het voor iedereen zondag was. rustig binnenkomen. Maar ja, zoals Jits ook al zei.
2: Daar is plek voor.
0: Voor überhaupt de eerste keer dat je er bent. Dus een rustig rondje lopen. Aan het begin in de grote zaal, die heet dan de Hal, begreep ik. Draaide Hervé, denk ik dat je moet zeggen. Die draaide ook wel lekker. Gewoon redelijk dubby house.
2: Dubby house. Ja, vet.
0: Ambient-achtige invloeden ook wel zeker aan het begin.
2: Hey.
0: Maar dat sound system wat ze daar 3D geprint hebben, dat is ook wel benoemenswaardig. Dat is wel sick.
3: Ja, ik was op de vrijdag was die hal nog niet open. Dus ik heb die nog niet gezien.
2: Aww. Moet jij weer een weekend terug?
3: Ik ben terug, ja.
0: Duidelijk. Iedereen moet sowieso een keer aan.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, dat heeft ook wel een invloed, denk ik, op de type platen die je kunt draaien. Uiteindelijk kun je alles draaien, maar je merkte wel zeker bij de DJ na Hervé, dat was Nono Geeksta.
2: Mm-hmm.
0: Die draait van alles. En bij sommige genres dacht je wel van, ja, er blijft eigenlijk weinig over van het hele nummer, omdat die bas zo indrukwekkend aanwezig is.
2: Door de ruimte waarschijnlijk ook, ja.
0: Maar ja, voor andere genres is het natuurlijk juist weer heel vet om een absurd goede, diepe harde bas te hebben.
2: Nou, het klinkt in ieder geval alsof jullie een fantastisch weekend hebben gehad. Wij hebben nog 10 seconden op de teller en dan zit onze show er alweer op.
3: Ja.
2: We zijn er over een maand weer, 4 juli. En dan gaan we weer